Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

Skryf jou story in genade neer, met ink wat nooit sal verdwyn, van alles.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, het los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

0: Never again.
1: Never again.
2: Ek het deur dae geloop, gevlek deur my keuses. Die las gedra van dinge wat ek wens ek nooit gedoen het. Dinge wat ek nooit die krag gehad het om reg te maak. Want sonder losmerke wat jy diep binne voel, nie gesien, maar jy weet het daar, zwaar, werkelijk. Maar toe sy bloed, nie net die story om my gemoed te sis, net een symbool vir die gebroken mens, maar een bedekking, een reiniging,